Umunwanyi rero umunwanyi ku murongo allo mwaramutse mwaramutse neza allo ego inosa irangira mwaramutse amahoro turashimana kaze mu kiganiro ramuka amahoro

Ni samirize agakiza ku isoko yukuri rero twakire umunyonyi ku murongo allo mwaramutse mwaramutse ego muri bande muherereye hehe ayo banze mwaramutse amahoro kaze mu kiganiro mu kamahoro amaboro gumishi cyane eh

umunywanyi wacu rero tumushimire ego tumushimire kuba yatwakuye ugira igitondo cyiza nisamirize ageza ku isoko yukurira twakira umunywanyi wa nyuma tugiye gusozera ikiganiro cy'uyu munsi ku murongo allo mwaramutse kaze musozera ikiganiro cy'uno munsi Ego murakoze.